0: ADHD. En je gaat het even checken, is het min 10 of
1: is het plus 10? Ik heb het
0: gecheckt, nee. Oké, okay, gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als het een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar... Maar als je wel te eer bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm, of het is koud.
0: Je gaat niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Je gaat niet een
1: reisgebied.
0: Nee. Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mag je op een lekker weer?
3: Ik heb
0: een
3: beetje een
0: buien raden.
3: Dat is wel handig. Ja. Ja, maar jij bent al...

0: Ja,
1: dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een auto. Ja, dat is wel een beetje een au